0: Patrick Aburn's outreach program supports the Irlandsflay Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Liano Lou. I come from the mountain.
2: Where is the mountain? Is it very far from here? And how many times do you go to the mountain when you're there?
1: Every two weeks.
2: Okay. And is it not you that here is from the mountain? Is there another? Hoeveel van jullie zagen van die mond wat hier is?
1: Vier.
2: So, was jy tegenwoordig wat hulle die gogga gemaakt het daar zo in het kraam? Okay, vertel ons een beetje van die mensen wat daar was. Wat is jouw rol wat jy gespeeld het daar zo? En wat het die andere mensen van die groot mensen en hoeveel mensen was tegenwoordig?
1: Ik heb plak.
2: Ja.
1: En ik heb die
2: gogga
1: gaan vastmaken.
2: Ja. Okay. En was jy die optocht geweest van die Afrika wel?
1: Ja.
2: So wat jy aan my kan Afrika van optoek?
1: Dit het gaan opzang te gogga.
2: Ja, oké. Dat is baie mense wat daar weer gewees het. Hoeveel mense ben jy daar van? Baie mense. Was hulle net van hier of was hulle van oral?
1: Oral.
2: Van die lande en stede, verschillende stede.
1: In die kaap.
2: Ja, oké. So wat is jou belangstelling aan die lande en die lande?
1: A lorry driver.
2: Oké, jong. Prachtig jong.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.